0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femmes heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.

0: Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Op begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Ja, is een truc van Marlen Onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Tickets witte-paard.be.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
6: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
5: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
7: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Studio Ninove. Nieuws.
1: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
11: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
12: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
11: Ah, dan doen we het allebei, hè?
12: Voilà.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaard en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Tickets witte-paard.be.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
4: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
8: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: beste goeiemorgen, dames en heren thuis. U bent weer rechtstreeks verbonden met Radio Ninove en met à la Française. Beste Charles, zeer goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, François. Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. We zijn toe aan onze tweede aflevering. Als u die vorige week gemist hebt, die eerste, dan leggen we heel graag het concept nog even opnieuw uit. We hebben hier een doos staan.
1: Ja.
0: U hoort die, radiofonisch.
1: Ja.
0: En in die doos zitten kaartjes.
1: Mm-hmm.
0: En op die kaartjes staan vragen. Ja. Die wij bedacht hebben, of die u thuis ook heeft doorgestuurd. Want dat kan, u kan vragen insturen, dan gaan we daar op zoek naar het juiste antwoord. En dat zijn vragen die heel toevallig met een bepaald land te maken hebben.
1: Ja, met Frankrijk uiteraard.
0: Ja, dat weten we niet hoe dat komt. Dat is een vraag die we niet kunnen beantwoorden.
1: Nee. Ja, dat is toevallig.
0: Ja, dat is heel toevallig.
1: Heel toevallig.
0: Ja.
1: Maar goed, je kan ons dus eigenlijk op de rooster leggen.
0: Ja.
1: Om te weten te komen waarom bepaalde producten, waarom bepaalde personen, waarom bepaalde gedachten precies vanuit Frankrijk zijn gekomen.
0: Helemaal correct.
1: En waarvoor Frankrijk eigenlijk dus op de wereldkaart staat.
0: En dan gaan wij op zoek naar mogelijk het juiste antwoord. We beginnen misschien met de eerste vraag.
1: Ja.
0: Zo gaat dat, want met de laatste vraag beginnen zou een beetje raar zijn.
1: Moeilijk.
0: Mag ik de eerste vraag trekken,
1: ja,
0: beste Charles?
1: Alsjeblieft. Voilà. Ik heb toch de doos vast.
0: Dus. Ik heb de doos vast.
1: Ja.
0: Voilà. En in de doos zit de volgende vraag. Hoppakee. Wat heeft de metro in Parijs te danken aan een Belg? Wat heeft de metro in Parijs te danken aan een Belg? We gaan op zoek en we gaan u zo dadelijk het antwoord geven. Maar misschien leg ik daar een plaatje bij.
1: Dat
0: gelinkt is aan dat thema.
1: Ja.
0: Eentje van Jacques Dutronc.
1: Oh.
0: Heel vroeg in de ochtend.
1: Ja, als
0: in Parijs.
1: De eerste metro's rijden.
0: Dat denk ik ook. Goedemorgen.

0: Jacques Dutron. De vraag was, wat heeft de metro in Parijs te danken aan een Belg? We zijn gaan zoeken. We hebben die Belg gevonden. Dat is een zekere... Waar staat hij nu plots? Ah ja, Edouard Ampin.
1: Ja.
0: Monsieur Ampin.
1: Een baron.
0: Ja?
1: Ja. Die gespecialiseerd was in alles wat met elektriciteit te maken had en zich op die manier ook ging voortbewegen.
0: Oké.
1: Dat betekent dus tramstellen, lichte treinen enzovoort. En hij was daarvoor niet alleen in Parijs actief, maar eigenlijk op verschillende plaatsen in de wereld.
0: Ja.
1: Tot zelfs in Cairo.
0: Ja, want het is een Belg, hè?
1: Het is een Belg.
0: En hij heeft op een bepaald moment, in 1899, heeft hij de CMP opgericht. Dat is la Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris.
1: Oké.
0: Heeft die Belg opgericht.
1: En dat was dan meteen ook, hoe zou ik zeggen, de aanleiding dat hij begon te drukken op de Franse regering. Om te zeggen, kijk, in Londen hebben ze al een systeem dat ondergronds mensen heel snel van punt A naar punt B kan brengen.
0: Ja.
1: Een metro, hè, dus een subway of hoe dat je het ook kunt noemen.
0: Mm-hmm.
1: En dat hadden ze in Parijs niet.
0: Nee.
1: Nu, in Parijs hadden ze op dat moment eigenlijk een kolossaal probleem, want de verplaatsingen bovengronds liepen in de knoop.
0: Oh. Door het verkeer.
1: Door het verkeer.
0: Ja,
1: steeds groter wordende karren en paarden.
0: Begin 20e eeuw, ja, natuurlijk.
1: Ja, en de opkomende auto's.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, die daar dus eigenlijk, ja, we moeten vandaag maar naar Parijs rijden om te zien hoe chaotisch het daar kan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Hè, dus uiteindelijk, de verplaatsingen ondergronds, ja, dat zou toch wel een oplossing kunnen betekenen.
0: Ja, dus heeft men die Belg gecontacteerd.
1: Ja.
0: Heeft die man dat bedrijf opgericht. Maar natuurlijk een Belgisch bedrijf dat in Frankrijk metro's gaat installeren, dat gaat niet door. Want in 1910 werd er een nieuwe société opgericht. Société du Chemin de Fer Électrique Souterrain Nord-Sud de Paris. En dat is een op en top Frans bedrijf.
1: Oké.
0: Ja, dus de Belg wordt eigenlijk op de metro gezet en terug naar huis gestuurd.
1: Ja, maar we moeten toegeven, de aftrap is
0: dat denk ik ook. Gegeven. Dat denk ik ook, voilà. Ja.
1: Dus eerder toe.
0: Heb je enig idee, beste Charles, wat dan die eerste lijn was te Parijs?
1: Ik vermoed dat lijn 1 is.
0: Dat lijkt mij logisch.
1: Ja, dus eigenlijk van west naar oost of van oost naar west.
0: Mm-hmm.
1: Onder de meest belangrijke straat van Parijs, namelijk de Champs-Élysées.
0: Oh ja.
1: Voilà. Dus ja. Ondertussen is die verlengd, loopt die zelfs tot in La Défense.
0: Mm-hmm.
1: Maar vroeger was dat tot aan de Porte Maillot.
0: Ja.
1: Van de Porte Maillot naar Bois de Vincennes.
0: Ja.
1: En dus dat was eigenlijk de grote lijn. Die dan in de loop van zijn geschiedenis eigenlijk veranderd is. Van een soort treinstel naar een soort autostel. Ik bedoel, in plaats van op metalen wielen op sporen te rijden, heeft men die nieuwe lijn op autobanden gebracht.
0: Dat klopt helemaal. En vanaf dan, dat is ergens in de jaren 60 gebeurd, dacht ik.
1: Ja.
0: Spreekt men niet meer van een metro, maar van een MP. Een metropneumatiek.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: En die rijden veel zachter natuurlijk.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: Ja, die rijden veel zachter.
1: Dat is de luxe lijn van Parijs eigenlijk.
0: Maar je gaat daar ook geen chauffeur meer in zien zitten. In die lijn 1.
1: Aha.
0: Dat is vol automatisch.
1: Oké.
0: Ja.
1: Voilà. Ja. Dat is uiteindelijk het gevolg. Nu, ondertussen is Parijs helemaal ondergraven door pijpleidingen van de metro.
0: Mm-hmm.
1: De eerste lijn is de meest belangrijke, maar er zijn nu ondertussen ook verbindingen met de rand van de stad, want dat is uiteindelijk toch wel noodzakelijk, dat ook mensen die aan de rand wonen, aan de beaujeu, zoals men zegt, dat men dat dus eigenlijk naar het centrum kan brengen.
0: Helemaal correct.
1: Snelle manier.
0: En dat dus, beste Parijzenaars, mocht u aan het luisteren zijn, dat heeft u alleen maar te danken aan een Belg.
1: Aan een Belg.
0: Voilà, dat is graag gedaan.
1: Die heeft de aftrap gegeven.
0: Ja.
1: Baron Ampin, die trouwens begraven ligt, niet in Brussel.
0: Oh, in Parijs?
1: In Parijs.
0: Nee.
1: Maar in Cairo.
0: In Cairo, onder de zon.
1: Onder de zon,
0: tussen het
1: waar
0: zand.
1: Hij dus eigenlijk ook gans het metrostelsel, enfin, het was een bovengronds, dus een tramstelsel, kon in gang zetten. En zelfs een nieuw stadsgedeelte kon uit de grond stampen, letterlijk,
0: voilà.
1: Waar hij zelf woonde.
0: Tijd voor onze tweede vraag, beste Charles, dan mag jij die uit onze doos nemen. En dan mag je, want vorige keer kregen we wat reacties van onze luisteraar, dat Charles, jij dus...
1: Ja.
0: Een klein beetje gesjoemeld heb met de vragen.
1: Is dat zo?
0: Wat ik moet bevestigen, want ik heb het hier naast mij zien gebeuren. Ah. Maar nu heb je effectief, heel eerlijk,
1: het is gebeurd.
0: De vraag gepakt. Wat staat er op je kaartje?
1: We blijven in de metro.
0: Ah, dat is goed. Oké.
1: Okay. Heb jij een beetje ervaring met het metrogebruik in Parijs?
0: Ja, toch wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat kan zeer vermoeiend zijn.
0: Ja.
1: Hè? Dat is één.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan zeer druk zijn.
0: Ja.
1: Dat kan ook.
0: Dat klopt.
1: Maar er hangt er altijd een vervelende geur.
0: Ja, dat is ook wel waar.
1: Ja, je zou zeggen, misschien is er hier of daar een rioleringsleiding van Parijs opengebarsten. Maar nee, dat is eigenlijk de ondergrond van Parijs.
0: Oké. Okay.
1: En die blijft dus eigenlijk een beetje onaangenaam.
0: Mm-hmm.
1: Ja, stinken.
0: Ja. Ja, en wat stond er exact op het kaartje?
1: Ik ga de vraag concreet lezen. In de metro hangt steeds een onprettige geur.
0: Oké.
1: Okay. Stel, je hebt een afspraak bij monsieur Macron.
0: Ola, ja, oké. Okay,
1: ja. Wat ga je dan doen om die vieze geur, die je dus meebrengt vanuit de metro, om daar vanaf te geraken?
0: Dat lijkt me een heel goede vraag. We gaan straks het antwoord voor u opzoeken. Maar eerst gaan we ons ticketje nog eens even knippen met de enige echte Gainsbourg.
2: Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre. Drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.

0: trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Voilà, en plots komt er nog een beetje uit Charles zijn gedachte. Le pont, le, wat was het ook alweer? Le poinçonneur de lila.
2: Ja.
1: Maar dat lila, dat verwijst naar iets, hè?
2: Ja, dat is het ticketje, hè, dat de mensen bij zich hadden.
1: In de metro.
2: Het had een lila kleur.
1: Mm-hmm.
2: En je raakte dus de metro niet binnen of buiten, of je moest dus langs iemand passeren.
1: Die dat paarse...
2: En dat kaartje werd dus daardoor dus geknipt.
1: Voilà.
2: Voilà. En dat is dus de man die dus, zoals hij zelf in zijn tekst aanhaalt, gans de dag in het donker zit,
1: mm-hmm,
2: daar beneden. Er is geen lucht, er is geen licht, er is weinig enzovoort. Maar hij doet zijn werk.
1: Ja.
2: Ja, zeer, zeer ritmisch, zeer constant, dat hoor je in de muziek. Het is een zeer geslaagd nummer eigenlijk.
1: À la française. Wij zijn op zoek naar die geurtjes die in de metro hangen om die weg te krijgen.
2: Ja.
1: Want wij hebben een afspraak met monsieur Macron. Mm. Wat kan je daaraan doen aan die geurtjes? We hebben het juiste antwoord gevonden.
2: Ah, ja?
1: Ja, in het jaar... moet ik nu even kijken, want ja, we moeten altijd even kijken.
2: 1921.
1: Ja, hebben wij het antwoord gevonden.
2: Ja.
1: Want dan is er een zeker Frans modehuis,
2: mm-hmm,
1: Chanel.
2: Mm-hmm.
1: En die zijn van mening dat de vrouw vanaf dan misschien toch niet meer hoeft te ruiken naar bloemen. Blijkbaar tot 1921 roken alle vrouwen naar bloemen.
2: Is dat zo?
1: Maar blijkbaar. Ja, ik heb het nooit meegemaakt.
2: Nee, ik ook niet. Nee. Ik heb geen ervaring mee. Nee.
1: En dus Chanel die zei, ja, we moeten misschien toch daarvan af.
2: Ah, ja. En waar moeten ze dan eigenlijk wel naar ruiken?
1: Ze moeten naar iets anders ruiken, maar niet meer aan bloemen.
2: Ah.
1: Ja, en dus Chanel die vraagt aan een zekere Ernest Beau,
2: mm,
1: om een parfum te creëren.
2: Ah, dat is de man met de fameuze neus.
1: Ja. Hè?
2: Die,
1: ja,
2: moest ruiken en van alles producten bijdoen enzovoort, enzovoort. En is die daarin geslaagd?
1: Die is daarin geslaagd. Die man begint inderdaad in zijn atelier van alles bij elkaar te gooien.
2: Mm.
1: En hij gaat 5 parfums ontwikkelen.
2: Ja.
1: Elk met een nummer van 1 tot 5. En de andere ook nog eens van 20 tot 24. Ah. Dus in totaal eigenlijk 10 parfums.
2: Parfums die hij dus op de markt
1: wil. Ja, en hij schotelt die voor aan Chanel.
2: Mm-hmm.
1: En die begint te ruiken aan nummer 1 tot nummer 5.
2: Mm-hmm.
1: En nu mag jij eens even raden. Ja. Zeer moeilijke vraag.
2: Ja.
1: Welke de beste was? Volgens Chanel.
2: Volgens Chanel. Wel, ik vermoed, ik heb zo een buikgevoel dat, mm-hmm, het nummer 5 zal worden.
1: Dat heb je heel goed gevoeld.
2: Ja, ja,
1: want Chanel, ja, nummer 5.
2: Dat zegt mij zoiets.
1: Kwam uit de, ja, keuzewedstrijd als de mooist ruikende.
2: Ja.
1: En tot nu toe denken wij toch ook de meest bekende,
2: okay,
1: en meest verkochte parfum,
2: dus als,
1: uit de wereld.
2: Als ik goed kan tellen, dan is Chanel nummer 5,
1: mm-hmm,
2: 105 jaar oud.
1: Ja.
2: Oh, wat.
1: Ja,
2: ik denk niet dat er veel parfums zijn die het zo lang volhouden.
1: Dat denk ik ook niet. En daarom zijn onder andere Andy Warhol, Catherine Deneuve, Marilyn Monroe, Audrey Tautou en Nicole Kidman gek van nummer 5.
2: Oké, okay, ja, met veel volle begrip eigenlijk.
1: Mm-hmm, tuurlijk.
2: Ja, het is nog altijd een klassieker. En wat eigenlijk ook klassiek is, dat is de fles.
1: Oh ja.
2: Ja, die heeft eigenlijk...
1: De flacon.
2: Die heeft geen extra vorm, zoals heel wat van de parfums tegenwoordig. In een ronde fles, een bovenfles, een bolletje erop. Of nee, het is gewoon een strakke lijn.
1: Ja.
2: Omdat Coco Chanel van mening was, het is niet de fles die telt, maar het is wat erin zit.
1: Oh, dat is mooi.
2: Voilà. Ja. En blijkbaar heeft dat dus wel gewerkt.
1: Voilà. Sinds 1921.
2: Ja.
1: Ja.
2: Je moet niet vragen hoeveel litertjes,
1: ja,
2: Chanel, hè? En hoe dat Parijs eigenlijk zo lekker heeft geroken.
1: Zal ik nog eens in onze doos springen?
2: Ja, doe dat een keer. Doe dat een keer.
1: Voilà. Ga ik. Ja. Hoppakee. Dan komt er een nieuwe vraag uit. We hebben straks ook een vraag van een luisteraar die we binnengekregen hebben.
2: Mm-hmm.
1: Maar dit is er nog eentje uit onze eigen pot. Voilà. En dat is de volgende. Hola, dat is een speciale vraag. Hoor je even vast?
2: Ja?
1: Het is de volgende vraag.
2: Ja?
1: Welke sport,
2: ja,
1: kan je zelfs als reuma-patiënt beoefenen? Welke sport kan je zelfs als reuma-patiënt beoefenen? Wij gaan op zoek.
2: Ja, je weet, in Frankrijk hebben ze op alles een antwoord.
1: Voilà, en wij gaan à la française op zoek naar dat juiste antwoord.
3: J'ai perdu mon pot.

0: recht applaus voor Audrey Tautou, die Kavu Coco hier zingt in de film Coco Chanel.
1: Coco Chanel, want Coco is eigenlijk een verwijzing naar een lied dat Chanel zelf zong in een soort bar op de Route Nationale. Set.
0: Hola.
1: Dat mag erbij gezegd worden. En daar trok dat toch een heel wat mensen naartoe eigenlijk, want het was altijd een ontspannend moment. Mm-hmm. Maar elke keer moest ze dus dit nummer zingen, waardoor dat dus eigenlijk Chanel de bijnaam kreeg van Coco.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Alweer een à la française, weet je.
1: Ja.
0: Het zit er vol van. Wij zijn op zoek naar die sport die je toch kan beoefenen, ook al ben je een reuma-patiënt. En we komen alweer in een historisch jaar en een historische locatie. We komen in 1907 uit in de Franse stad La Ciotat. Dat is dichtbij Marseille. Dat kent u misschien wel,
1: want dat is waar
0: ooit een van de eerste filmpjes opgenomen is van de trein die het station binnenrijdt.
1: Ja, en waarvan iedereen opschrok dat die trein in de zaal ging rijden.
0: Ja, dat is daar.
1: Ja. Ja. Oh, La Ciotat.
0: En daar woont in die periode een zekere Jules Lenoir.
1: De zwarte
0: Jules.
1: Ja.
0: En ja, die speelt al een lange tijd met zijn kameraden een soort balspel.
1: Mm.
0: Dat Romeinse en Griekse roots heeft dat spel.
1: Mm.
0: Hè, waarbij men gooit met ballen en dan moet men zich verplaatsen en dan gooit men opnieuw.
1: Ja, ja.
0: Maar de Jules heeft last van reuma.
1: Ai, ja.
0: Dus die man kan zich steeds moeilijker verplaatsen en vooral ook zich moeilijk bukken en terug recht zetten enzovoort enzoverder. Ja, ja. Dus wordt er in 1907 een belangrijk besluit genomen, hè?
1: In 1907 wordt er besloten om de regels een beetje aan te passen.
0: Ja.
1: En dat men dus eigenlijk gewoon een halve cirkel kan maken met de voet, met de punt van de voet. Ja. En dat men daar moet achter blijven staan. En dat men dan een heel klein balletje, een cochonnet, zoals
0: ja,
1: we zeggen,
0: ja, ja.
1: dat men dat eigenlijk een meter of twee, drie verder gooit. En dat men dan probeert om daar zo dicht mogelijk bij te komen.
0: Dat is dankzij onze reumapatiënt Jules Lenoir.
1: Maar er was nog iets meer bij. Je moest eigenlijk je voeten samenhouden en door je knieën buigen.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk, je mag dus niet met wijdbeens de...
0: Nee.
1: Nee, dat is niet volgens de regels van het spel. Bij pétanque moet je de voeten samen, want pied tanqué, voeten samen brengen.
0: Yeah.
1: Dat is dus eigenlijk pied tanqué in het zuiden van Frankrijk, is dat uiteindelijk dan pétanque geworden.
0: Je bent het nu wel zeer sportief aan het uitleggen.
1: Ja.
0: Dat mag je ook niet overdrijven, want als reumapatiënt kan je ook niet te veel meer shaken met je voeten.
1: Nee.
0: Dus, maar het is wel de bedoeling inderdaad, dat je een klein beetje door de knieën gaat.
1: Ja,
0: maar niet te veel, dat dus ook reumapatiënten kunnen doen aan de sport.
1: Ja.
0: Vandaar ook dat de bijnaam van pétanque dikwijls oude mannensport wordt genoemd.
1: Ah, ik dacht dat dat golf was.
0: Ja, nee, ook... Oh, ja.
1: Nee.
0: Oude mannensport is officieel pétanque.
1: Ja.
0: Omdat dat dus wijst naar, kijk, je moet niet te veel kunnen bewegen, maar je kan je wel amuseren. Wat ik me nu wel afvraag, dat is, een petankbal, die is gemaakt van staal, denk ik?
1: Ja,
0: ijzer.
1: Ijzer. Ja.
0: Gevaarlijk trouwens, want daar is onlangs in zuiden van Frankrijk ook iemand mee vermoord.
1: Ja.
0: Daar gaan we het niet over hebben. Ja. Maar weten we ook toevallig van waar dat komt, dat metaal en zo?
1: Ja, dat was vroeger dus niet, hè?
0: Nee.
1: In alle eerlijkheid, dat waren vroeger houten ballen. En die werden dan met spijkers of andere tekeningen versierd, zodat iedereen wist, dat zijn mijn twee ballenginder en dat zijn die van jou.
0: Ja,
1: maar zo'n houten bal, dat was eigenlijk toch niet zo stabiel.
0: Mm-hmm.
1: Totdat er dan iemand eigenlijk in het jaar, ik ben het hier aan het zoeken, rond de Tweede Wereldoorlog, kwam en die ging dus eigenlijk plotseling, in plaats van houten ballen, metalen ballen.
0: Okay.
1: Nu, de vraag is, op een metalen bal kan je misschien moeilijk een teken aanbrengen. Daar had hij een oplossing voor. Want als je goed nauwkeurig kijkt naar die ballen, daar staan allemaal lijnen op. En die lijnen die staan soms dicht bij elkaar, soms meer bij elkaar. Soms maar één lijn, soms drie lijnen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor je dus eigenlijk zag, dat zijn de ballen van meneer A en dat zijn de ballen van meneer B.
0: Voilà.
1: Dus de metalen ballen, die hadden dus een intrede gemaakt.
0: Een erkenningspunt.
1: Er

0: werd dus niet meer met houten ballen gegooid. Er werd alleen maar met metalen ballen gegooid.
1: Zo.
0: En ja, de spelregels die waren dus, zoals ik daar juist al gezegd heb, naar aanleiding van de reumapatiënt, waren die aangepast, zodat je dus eigenlijk niet zo ver moest gooien, maar misschien een meter of twee, drie.
1: Ja.
0: Maar het was een kwestie van nauwkeurigheid. En omdat het toch uit metaal is, hebben ze er een tweede punt bij gedaan. Ze hebben er een soort magneetje bij gegeven.
1: Dan kan je je ook gewoon, kan je ook blijven staan.
0: Voilà.
1: Dan moet je niet door je knieën gaan. En kan je je bal opmagneten.
0: Voilà.
1: En dan heb je hem terug in je hand.
0: Voilà, zo gaat het. Dus uiteindelijk, er is goed nagedacht over de reuma-patiënt.
1: Dus zeg nu nog, ik heb reuma, ik kan niet meer sporten. Dat gaat dus niet meer op. Want nee, iedereen kan dus sporten, zelfs met reuma. Tijd voor onze volgende vraag, beste Charles.
0: Ja,
1: en die
0: ja.
1: mag jij terug eventjes uit onze doos nemen. We gaan straks een liedje spelen trouwens, dat gelinkt is aan een petangspelletje in Cannes. Want in Cannes, aan de Croisette,
0: kan het?
1: Daar heb je een heel bekend plein. Het petankplein, onder de platanen.
0: Dat is juist.
1: Daar wordt nog steeds op elke dag wordt daar petankt. En daar gaat dat liedje straks over. Maar eerst tijd voor onze volgende vraag.
0: Ja. Wacht hoor. Dat is een...
1: Heb je een?
0: Ja. Wat doe je met je collectie verzamelde stenen?
1: Hoi.
0: Dus je gaat wandelen. En er zijn heel wat mensen die dat doen in het gebergte of waar. En die vinden daar dan typische stenen uit de streek. En ja, die nemen dat meestal mee. Wat ga je daarmee doen? Ga je dat in een kastje leggen? En daar een briefje bij? Gevonden daar, op die plaats, op die datum? Of ga je dat misschien ergens in een doos gooien, simpelweg? Of ga je daar iets anders
1: mee? Wat doe je met je stenen? En dat moeten wij linken aan Frankrijk.
0: Dat is, want er is
1: dat
0: in Frankrijk
1: is een serieuze uitdaging.
0: Daar meteen een zeer concreet antwoord op gegeven.
1: Oh, oké. Maar dat is voor straks.
0: Dat is voor straks.

0: van onze uitzending, want we krijgen berichten binnen van mensen die in Frankrijk aan het luisteren waren. Ja, dat was vorige week blijkbaar nog.
1: Maar ja. Dus vanuit Frankrijk, luisteren over Frankrijk, moet boeiend zijn.
0: Dat moet heel boeiend zijn. Dank u wel om dat te laten weten. Er zijn ook mensen die een foto doorsturen. Dat zijn mensen die deze week in Berlijn zijn geweest.
1: Ja.
0: En die hebben daar een kolon tegengekomen. Een Franse kolon. Dus een kolon...
1: Van vorige week.
0: Van vorige week.
1: Ja, een reclamekolon.
0: Een reclamekolon in Parijs. Ja, terug Maurice. Te vinden in Maurice. Een kolon Maurice. Terug te vinden in Berlijn. Dus dankjewel daar ook voor. Goed, wij zitten met ons het probleem van de stenen.
1: Ja.
0: Je komt stenen tegen, je verzamelt die, maar na een tijd is die collectie veel te groot. Mm. Dat gebeurde ook in 1879. Toen was er een man. Mm. Dat was een facteur.
1: Ah, de postbode.
0: Ja, de postbode, en die struikelde op een bepaald moment in 1879, ergens in de maand april, struikelt die man over een steen.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Dat kan gebeuren, en hij kijkt naar die steen die hem dus potje lap gedaan heeft, en hij vindt dat die steen is een merkwaardige vorm.
1: Ja.
0: Hij raapt hem op en hij geeft de naam aan de steen, de struikelsteen.
1: Ja, dat is heel origineel.
0: Dat is niet slecht. Dag nadien komt die man terug, want ja, een facteur doet al eens dezelfde route, dag na dag. En hij ziet daar opnieuw stenen liggen.
1: Ja.
0: En de dag nadien opnieuw. En zo 30 jaar lang komt hij altijd stenen tegen. En hij zegt, ja, want die stenen, dat zijn sculpturen die de natuur ons geeft. Daar moeten wij iets mee doen.
1: Aha.
0: En hij gaat dus al die stenen verzamelen. En misschien bent u thuis wel al mee. Ja. Want dat is een heel bekend verhaal, hè.
1: Ja, dat is een heel
0: bekend verhaal. Die facteur heeft een heel bekende naam.
1: Ja.
0: Dat klinkt als een paard.
1: Ja, inderdaad, in de gang. Ja.
0: Het is Ferdinand Cheval.
1: Cheval.
0: Ja.
1: Die man heeft geleefd van 1836 tot 1924.
0: Alsjeblieft.
1: Dus die is 102 jaar geleden overleden.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. En dus die verzamelt 30 jaar lang stenen.
1: Ja.
0: Ja. Met een kruiwagen. Hè?
1: En heb je ergens een idee, beste François, waar in Frankrijk dat gebeurt?
0: Dat is ergens in een streekje. Ik moet even hier gaan opzoeken. Ik had het hier net even gelezen. Voilà, in Haute-Rive. Hmm? Maar Haute-Rive ligt...
1: Ja, als ik me niet vergis, ligt dat een beetje... Laat ons situeren. Je hebt Lyon.
0: Mm-hmm.
1: Als je naar het zuiden rijdt, kom je in Vienne.
0: Ja.
1: En als je dan een beetje meer naar rechts gaat, richting, hoe zou ik zeggen, Zwitserland, Italië, dan heb je daar schitterende kleine dorpjes. En in een van die dorpjes, Haute-Rive, daar heeft de facteur iets gedaan met die stenen.
0: Hij heeft daar, met al die verzamelde stenen, 30 jaar lang, heeft hij een paleis gebouwd.
1: Ah.
0: Le Palais Idéal. Volgens hem is dat het ideale paleis.
1: Okay.
0: En dat is vandaag nog steeds een van de grote trekpleisters eigenlijk. Dat nog altijd heel veel volk trekt. Savoie de Détour eigenlijk.
1: Inderdaad.
0: Ja,
1: zeker weten. En zelfs in het seizoen, hoogseizoen, zoals nu in juli, augustus, ja, dan is daar heel wat volk. Dat mm-hmm. komt kijken naar die realisatie. Want die man die heeft dus gedurende die 30 jaar... Heeft hij daar iets hij bracht de stenen niet alleen mee naar huis, maar hij maakte er ook een constructie mee.
0: Ja, want het is niet zomaar een constructie van stenen op elkaar. Er zitten ook thema's in. En we zien hier staan dat hij onder andere verwijst of geïnspireerd werd door de Bijbel, werd geïnspireerd door hindoeïsme, werd geïnspireerd door Egyptische mythologie. Dat vind je allemaal terug in dat paleis. En je kan daar ook gewoon binnenwandelen in dat paleis.
1: Ja, en zelfs met een trap naar boven gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is eigenlijk, wat die man gedaan heeft, is fantastisch eigenlijk.
0: Nu wat ik mij afvraag, als het stevig waait, en het kan wel eens stevig waaien, dan moet dat toch helemaal als een kaartenhuisje in elkaar vallen.
1: Is zo stevig gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Is zo stevig gemaakt, want, kijk, het staat er al van in 1879,
0: mm-hmm.
1: is hij daarmee begonnen, heeft daar 30 jaar aan gewerkt, dus het staat er toch wel al een tijdje in West-Frankrijk.
0: Voilà, inderdaad.
1: Dus je mag gerust zijn als je daar naartoe gaat. Het wordt trouwens ook regelmatig onderhouden.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat moet.
0: Ja.
1: Want ja, uiteindelijk is dat nu een grote trekpleister voor heel wat toeristen. Het is de moeite om daar eens, zoals je gezegd hebt, ça vaut vraiment le détour.
0: Exact. Facteurcheval.com, daar vindt u al de informatie, mocht u een reisje plannen richting Haute-Rive. Wij gaan een kaartje nemen uit onze doos. U weet het, wij trekken kaartjes, daar staan vragen op. En dit is de volgende vraag die wij u heel graag voorschotelen. Amai, dat is hier niet zo gemakkelijk te lezen. Het staat hier, het is een kijkersvraag.
1: Ja.
0: Enfin, het is een luistervraag, want u kan ons wel bezig zien via de webcam, maar het is vooral radio. Het is de volgende vraag.
1: Ja.
0: Wat doet een Zwitserse monnik in uw kaaswinkel? Dat is een goede vraag eigenlijk. Wat doet een Zwitserse monnik in uw kaaswinkel? We hebben hier in het Nian Shopping Center geen echte kaaswinkel.
1: Nee,
0: maar... hebben we wel een supermarkt.
1: Ja, en misschien ligt die kaas waar je het over hebt, ligt die daar misschien ook wel?
0: We gaan op zoek naar het juiste antwoord, maar eerst eren we nog eens onze facteur.

0: François.
1: Beste Charles.
0: Dat muziek komt mij bekend voor.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Hebben wij vorige week ook iets ja. gedraaid uit die stijl?
1: Ik denk dat ook. Het komt uit de film van Jacques Tati. Jouw de Feit.
0: Ah, dat gaat over een postbode.
1: Dat gaat over een postbode.
0: Ja. En, ja. Vorige week was het Mon Oncle, dacht ik.
1: Ja. Ja. En Jacques Tati is helemaal terug. Misschien wordt hij ook hier wel in Nienhoven gespeeld, in de cinemazalen. In Gent alleszins, in Brussel ook, in Aalst ook, wordt Jacques Tati opnieuw op het grote doek gespeeld. Wij zijn op zoek naar een Zwitser in de kaaswinkel.
0: Ja.
1: En dat is een beetje tegen ons geloof, want ons programma heet À la Française.
0: Ja.
1: En dan,
0: en wij zitten nu in Zwitserland.
1: En we zitten plots in Zwitserland, maar het is een luistervraag, dus van iemand bij u thuis. Dus we gaan daar heel graag op zoek. En we komen uit bij een Zwitserse kaas.
0: Ja.
1: En die heeft de naam Tête de Moine.
0: Voilà, het is met een Franse naam.
1: Ja. Ja,
0: vandaar de link met Frankrijk.
1: Ja,
0: misschien.
1: Ja. We zitten in abdij in Zwitserland, de abdij van Bellelay.
0: Ja.
1: Waar eigenlijk al zeer lang, al 8 eeuwen lang, monniken bezig waren met het produceren van hun kaas.
0: Dat is logisch. Hè? Mm-hmm. Dat is waarschijnlijk geen uitzondering.
1: Dat is helemaal geen uitzondering. En dat was toen ook nog niet echt de benaming Tête de Moine. Dat was gewoon een Zwitserse kaas.
0: Ja.
1: Die werd gebruikt om te eten. Dat is vrij logisch. Het werd soms ook gebruikt als betaalmiddel of als pachtsom.
0: Ah ja, dat is interessant. Hè?
1: Ja. Maar natuurlijk, daar komt die Franse revolutie.
0: Ja.
1: En het verhaal was uit.
0: Ja.
1: Heel wat abdijen werden met de grond gelijk gemaakt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Maar onze kaas bleef bestaan, hè?
0: Ja.
1: Hij bleef bestaan. Ja. En eind 19e eeuw werd die opnieuw geproduceerd. Niet meer in de abdij.
0: Ah, maar wel met onder toezicht van de abdij, neem ik aan.
1: Ja. Maar natuurlijk, de naam was er nog altijd niet.
0: Ja.
1: En die is eigenlijk pas veel later gekomen, hè?
0: Aha.
1: Ja, de Tête de
0: Moine. Als je dat goed bekijkt, dat is dus het hoofd van een monnik.
1: Ja. Ja.
0: Ik zie eigenlijk alleen moeilijk het verband tussen de twee.
1: Er zijn verschillende verhalen. Want als u ooit al eens Tête de Moine hebt gegeten, dan krijgt u een soort opgeschraapt kaasje.
0: Ja.
1: Hè, een beetje in de vorm van een bloemkool.
0: Bloemkool. Ah, ja.
1: En de vraag is, van waar komt de naam nu eigenlijk? Wel, we gaan proberen het uit te leggen, maar het is niet zo evident.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft te maken met de tonsuur in de abdij.
0: Tonsuur, wacht. Hè.
1: Beeld u een monnik voor.
0: Ja.
1: Die mens heeft bovenaan op zijn hoofd een soort draaischijf. Zonder haar, hè?
0: Ja. Maar afgezoomd met haar.
1: Ja.
0: Ah, ja. Dus ik begrijp het.
1: Hij is kaal bovenaan, maar hij heeft inderdaad daaronder een klein gordijntje hangen.
0: Oké. Mag ik daaruit besluiten dat die man regelmatig hetgeen dus op die kale plek laat verwijderen?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Met een speciaal scheermes misschien?
1: Ja.
0: Dat een beetje gerond is en dat dus ronddraait misschien?
1: Ja, dus dat wordt op het hoofd gezet en zo wordt dus het kale hoofd gekaald.
0: Ja.
1: En dat verwijst naar de gigole. En de gigole, dat is inderdaad zoals je net verteld hebt.
0: Mm-hmm.
1: Daar moet je de kaas opzetten.
0: Ja.
1: En dan draai je met een ronddraaidingetje.
0: Ja.
1: Schraap je eigenlijk die kaas
0: en
1: eraf.
0: Vandaar die kleine bloemkool.
1: Ja, dan krijg je
0: rosetjes
1: van de Tête de Moine.
0: Ja.
1: Dat verwijst dus eigenlijk naar de tonsuur op de monniken van weleer, hun hoofd van weleer.
0: Aha. Want eigenlijk wordt die... Allee, ik heb uw verhaal zo begrepen, beste François, dat die kaas dus eigenlijk niet zomaar in blokjes wordt geheten.
1: Nee, dat doe je niet. Nee.
0: Maar in geschraapte vorm.
1: In rosetjes.
0: In rosetjes.
1: Ja.
0: Aha.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Verwijzend naar die tonsuur.
0: Oké. Zou het dan kunnen dat misschien de Fransen een beetje een duwken hebben gegeven om machientjes misschien te maken?
1: Ja, toch wel. Hè. Want het is een Zwitserse kaas, maar het is à la Française. De Fransen zijn er beginnen mee moeien.
0: Ja.
1: En in 1981 was er een zekere Nicolas Crevoisé.
0: Ja.
1: En die man heeft dus die speciale machine uitgevonden, de Girolle.
0: Dus,
1: om dus die kaas te schrapen.
0: Ik stel het mij dan zo voor dat die blok kaas, die heeft de vorm dus van een ronde schijf.
1: Ja.
0: Zo van een centimeter of 7-8 dik.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En misschien ook qua diameter ongeveer in die maat. En daar staat dus in het midden is dus eigenlijk een
1: wordt een gat ingemaakt.
0: Een gat ingemaakt. Ja. Er wordt dus een stokje ingestoken en dat wordt dan verbonden aan een ronddraaiend mes waar je dus die kaas kunt
1: vormen. Helemaal correct. Okay. En zo is die Zwitserse kaas toch een beetje à la Française uitgelegd. Merci voor uw vraag thuis. Tijd voor de volgende vraag. Het is aan jou, denk ik.
0: Het is aan mij.
1: Het is aan jou.
0: Wacht, kaas.
1: Voilà, de doos.
0: De doos.
1: Zit nog, denk ik, zitten nog twee of drie kaartjes in voor vandaag.
0: Kijk, ja.
1: Het rest zal voor volgende week zijn.
0: Ja.
1: Wat haal jij nog uit de doos, beste Charles? Heb je een vraag?
0: Ja, ik heb een vraag. Wie zorgt ervoor dat wij al onze informatie heel snel en fijntjes kunnen opschrijven?
1: Oh, oké. Okay. Wie zorgt ervoor dat wij onze, dus onze programma, voorbereiding, dat we het allemaal mooi kunnen opschrijven?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat we dat netjes kunnen doen en verzorgd en op die manier kunnen bewaren eigenlijk.
1: Dus we moeten eigenlijk op zoek gaan naar een soort schrijfmiddel.
0: Ik vermoed het.
1: Oké, dat gaan we doen. Ja, we gaan eerst nog eventjes een ode brengen aan onze kaas.

0: fromage au fromage. Voilà, we hebben nog één item in à la française voor vandaag. Dat is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we al onze informatie mooi kunnen neerschrijven?
1: Maar ik dacht gewoon weg met potloodje.
0: Ja, dat kan, hè. Dat kan. Maar natuurlijk, dan is het tijdelijk.
1: Dat is tijdelijk.
0: En ik denk dat de vraag vooral gedoeld is op voor eeuwig en altijd. Dat bestaat natuurlijk niet, maar
1: het
0: mag toch langer zijn dan tijdelijk.
1: Ja. Wel, ik weet niet of ik het juist ben, François, maar er was ooit een Hongaarse journalist.
0: Ja?
1: En die had eigenlijk een soort pen bedacht.
0: Oh, oké. Okay.
1: Een pen waar dus met een buisje de inkt in zat, in een vrij vaste vorm. En je kon dat dus op papier neerzetten en je kon dus eigenlijk je letters schrijven.
0: Dat lijkt me wel een goed antwoord.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is geen Fransman.
1: Nee, dat is een Hongaar.
0: Dus dat mogen we eigenlijk ook niet in ons programma. Nee. Dus
1: en er was iemand die daar eigenlijk met zijn handelsneus de goede richting in zo te zoeken. En dat was een zekere Baron Bich.
0: En is dat een Fransman?
1: B-I-C-H.
0: Bich,
1: Het is een Fransman, maar hij is wel in Italië geboren, maar hij woonde in Frankrijk.
0: Okay.
1: Ja, dus het is weer een tweeslachtig geval zoals... Mm-hmm. Zwitserse kaas.
0: Ja.
1: En meneer Bich, die kocht het patent over.
0: Van onze Hongaar.
1: Hongaar.
0: Oh.
1: Ja. En hij ging er nog een verbetering aan toevoegen. Want eigenlijk, het probleem zat in de punt van de pen.
0: Ja.
1: Daar zat niks in. En hij heeft daar dus een klein bolletje in gemaakt. Vandaar dus de naam van balpen.
0: Oké.
1: Okay. Of kogelpen.
0: Ja. Maar zeg nog eens exact wie dat was.
1: Dat was meneer Marcel Bich.
0: Maar als
1: B-I-C-H.
0: Ja. Maar dat doet mij ook persoonlijk denken aan een heel bekend stilo-merk. Maar dan zonder die H.
1: Voilà,
0: de Bich.
1: Ja, ja.
0: Dat is van zijn hand.
1: Dat is van zijn hand.
0: Dank u wel, Marcel.
1: Ja, want Bich, als je dat op zijn Engels zou uitspreken, dan wordt dat misschien meer een bitch.
0: Bitches, ja.
1: Dat wou hij vermijden.
0: En yo, bitches.
1: Eigenlijk zijn naam een beetje vervormd.
0: Ja.
1: En dan werd dus uiteindelijk het grote merk Bich gemaakt. Wat eigenlijk inhield dat wanneer de pen leeg is,
0: wordt
1: ze weggegooid.
0: Klopt.
1: En koop je een nieuwe.
0: Ja.
1: Kost toch niet veel.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar het is heel handig en het is heel praktisch. En het lekt niet en het blijft proper enzovoort enzovoort. Dus dat was iets waar hij zich enorm mee bezig had gehouden. De uitvinding van de Hongaar.
0: Mm-hmm.
1: In die mate verbeterd dat men dat eigenlijk praktisch kon bezigen.
0: Ja.
1: En dat dus eigenlijk door iedereen kon gebezigd worden. Het was zelfs zo ver.
0: Ja, dat moest door iedereen gebezigd worden. Want wat heb jij gevonden?
1: Ja, het ministerie van Onderwijs verplichtte op een bepaald moment dat alle leerlingen zo een pen moesten hebben. Voilà.
0: In Frankrijk, hè?
1: In Frankrijk. Dus weet je, zoals je zou zeggen, elke school verplicht de leerlingen dat ze een laptop moeten hebben.
0: Ja.
1: Dat merk.
0: Van een eigen Frans merk.
1: Ja,
0: dat is goed. Zo draait de economie natuurlijk ook wel.
1: Inderdaad.
0: Dus dat hebben we te danken aan een in Turijn geboren Fransman met een achternaam Bich.
1: Bich.
0: Voilà.
1: Ja, voilà.
0: Oké.
1: Okay. Het bleef niet bij Bikin of bij, zoals we dat noemen, of andere schrijftuig. Want de eerste vorm die hij gelanceerd had, is vrij simpel. Maar bestaat nog altijd.
0: Ja, absoluut. En is nog altijd goed, hè?
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Er zijn andere met een knipsysteem in en met andere vormen enzovoort enzovoort. Maar nummer één blijft nummer één.
0: Voilà.
1: En hij heeft dan ook nog andere dingen op de markt gebracht, namelijk de wegwerp. Aanstekers.
0: Oké.
1: Okay.
0: Want daar kan je niet mee schrijven natuurlijk.
1: Nee, daar kan je niet mee schrijven. Ja. Maar ik wil maar zeggen, hij had wel oog voor wat er eigenlijk op de markt moest zijn. Ook scheermessen bijvoorbeeld,
0: okay,
1: die je na een zekere tijd kunt weggooien.
0: Ja.
1: Dus hij heeft dus eigenlijk een soort wegwerpindustrie op poten gezet, die toch wel belangrijk is.
0: Dank u wel, Marcel Bich. We zijn door onze vragen van vandaag. Volgende week hebben we een nieuwe gevulde doos.
1: Ja.
0: Mocht u zelf nog met een prangende vraag zitten, stuur ze door. U kent onze kanalen. Mm. Dan gaan we daar heel graag volgende week een antwoord op gaan zoeken. Nog één liedje.
1: Mm-hmm.
0: Francis Cabrel.
1: Ja, mooi.
0: Die schrijft liedjes met zijn stilo.
1: Waarschijnlijk.
0: Maar hij schrijft ook liedjes over dat hij geschreven heeft.
1: Ah.
0: Bent u nog mee?
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja, dus
0: bedankt voor het luisteren.
1: En graag tot de volgende keer.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaard en Cercle Brugge kwamen iets verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten

0: Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be.
6: Zeg, zin in een koffietje?
7: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
6: Ah, wel, we doen het allebei.
7: Ja.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
9: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
10: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
11: Juwelier Nachtergale.
12: We helpen je graag.
13: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jamesonland. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: is gekomen.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Tickets witte-paard.be.
9: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
10: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Schenk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jamesonland. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 's Avonds rond 7:45 verdwijnt

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccara.
4: Tickets, witte-paard.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

0: Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan 50 euro per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

DAB+ en de Radio Ninova app.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer een kwart van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding in de stad. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

0: Maandag 10 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Stripheld Jommeke viert zijn 70ste verjaardag met een gratis mini-expo in de bibliotheek van Nienhoven. Bezoekers krijgen er een blik achter de schermen van de iconische stripreeks die al generaties jong en oud aanspreekt. Je maakt kennis met de geschiedenis van Jommeke, de grote momenten uit de albums en tal van leuke weetjes en herinneringen. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan een wedstrijd waarbij Jommeke albums te winnen zijn. De expo loopt tot eind augustus in de BIP van Nienhoven. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding in de stad. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken. En ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Maandag 10 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Stripheld Jommeke viert zijn 70ste verjaardag met een gratis mini-expo in de bibliotheek van Nienhoven. Bezoekers krijgen er een blik achter de schermen van de iconische stripreeks die al generaties jong en oud aanspreekt. Je maakt kennis met de geschiedenis van Jommeke, de grote momenten uit de albums en tal van leuke weetjes en herinneringen. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan een wedstrijd waarbij Jommeke albums te winnen zijn. De expo loopt tot eind augustus in de BIP van Nienhoven. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken. En ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.